0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ige scheliacht, de quischali.
2: Ijanta misje, kiema kerstele,
1: August misje, koan de borke.
2: Ze tra adrum spriel show, follow moment voor in de credit of August ne schelte, et haar grillo or venulacte, margoel.
1: Veel er de groeges, a hoogte gloog, gach derde on shore, Radio Rira, no eis share er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Darkion.

0: ceol nua ar an ag ónel mescal les settles an sin a charge. Agus sin bhfuil weim sé an nua ar an air, bigi cinnte bheith lin ag gig glór ar linne I bhuiilín ar an gcéadaoin is a chuan tá sí ag druidim lin gus cluppaí agus beag í speisialta eile ar an air lum a mar. Chuna gí sular Instagram a Radio Rural. Nana sin a áld amach tá chu sibh cart roiganis go cuan de burca bheith libh rib hitruc an hÉireann atá ar siúl an a sé a clog a roig. Tug ghear agus címe mark sibh.
1: Radio Rerá.
2: Ons zien we goed in haar mailletjes, haar mitsjoljocht, haar bisrogen, August haar nieuwkes. Boelen schach, ik chach en duwkes, de ihe schkeljocht, de quizchali, de jante misje, kiema kerstelen, August misje, koan de borke. Ze tra Adrian Spriel show, val hem om met vrienden creatief, August ne schelte, het haar grillo of venuelte, maar goeil. Veel er de groeges, een hoogte klok, gacht derde en een show, Radio Rira, nou eens share er Spotify, August Apple Podcasts, en wat een dark jongen.